0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakte overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international en zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer, in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. En ook internationale treinen hadden daar last van. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek. De erfbelasting staat vaak ter discussie en meningen erover zijn verdeeld. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Op het WK voetbal hebben Spanje en België zich geplaatst voor de kwartfinales. Spanje won met 1-0 van Portugal en de Rode Duivels

Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in race en attractie en vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
5: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
4: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
6: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
4: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. A50 van Arnhem naar Os, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, doe je er 10 minuten langer over. De N322 van Beneden-Leeuwen naar Nijmegen voor Ewijk 5 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Dit is RTV 4.
9: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd, ook internationale treinen hadden er last van. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Zo moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt en kunnen ze hier onderzoek doen omdat in hun eigen land op wetenschap wordt bezuinigd. Op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk van en naar Catania door vulkanische activiteit van de Etna. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. De wind heeft de as richting het vliegveld geblazen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Het wordt 22 tot 28 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners.

0: 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het oosten van het land rijdt het even langzaam op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. En de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
4: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
3: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
5: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
3: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Tot 22 graden langs de kust, tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen de Bankhoef. Ook op de A50, maar dan een stukje verderop tussen Ewijk en Knoppen het Grijshoord, 20 minuten vertraging. Diezelfde A50, maar dan van Arnhem naar Eindhoven, de andere kant op dus. 10 minuten vertraging tussen Knoppen Valburg en Ravenstein. Knoppen de A325 Nijmegen-Arnhem ben je ook 10 minuten extra kwijt tussen Knoppen Ressen en Westervoort. De N18 van Varsseveld naar Enschede, tussen Haaksbergen en de aansluiting met de A35 is het oponthoud 10 minuten. En op de N35 Almelo-Zwolle heb je tussen Wietem en Berkum 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker door Iran aangevallen. Het schip voer langs de kust van Oman en zou volgens Iraanse staatsmedia waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. 3 weken na de beursgang wordt SpaceX toegevoegd aan de Nasdaq 100-index. Dat is een lijst met de 100 belangrijkste tech-aandelen. Doorgaans moeten grote bedrijven 3 maanden wachten op toetreding. Cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Haagse Jekkers is begin deze maand 75 geworden en staat zondag voor het laatst op het podium. Op die dag zal de mini Harry Jekkers in Madurodam worden geplaatst. Het weer, veel zon vandaag, maar in het noorden wat vaker bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem heb je tussen Os-Oost en Knobbert Bankhoef 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 een stukje verderop richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum. A50 vanuit Arnhem naar Os, de andere kant op dus. Tussen Knobbert Valburg en Ravenstein is de vertraging 1 kwartier. En op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein voor het knooppunt Bankhoef 2 kilometer en 10 minuten extra reistijd. De N18 van Varsseveld naar Enschede tussen Haaksbergen en de A35 staat 4 kilometer file. De vertraging is 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: RTV

0: 1G ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
3: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
2: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
4: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
2: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem heb je bij Renkum 10 minuten vertraging. En van Arnhem naar Os over de A50 doe je er een kwartier langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De N18 Varsseveld-Enschede tussen Haaksbergen en de aansluiting met de A35 heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. De gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: weer die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven. En zegt daarbij ook dat het zinloos is omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.
4: RTV 4.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. De man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. Medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Indian, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS Journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïense krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Hij was zelf al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Via een speciaal fonds, het Tulpfonds, komen 34 internationale wetenschappers naar Nederland. Ze komen hier onderzoek doen omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Het weer, zonnige periode, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen weinig verandering.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS Journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Chara. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. De gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in race en attractie en vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heerhugowaard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
7: De middag van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. De gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files in het oosten van het land neemt meer dan 5 minuten op onthoud. Dat is de A50 Arnhem richting Os. 10 minuten extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook op de N325 Duitse grens richting Nijmegen sta je even stil. Tussen Beek en Nijmegen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. De gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Reeze en Attractie en vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het Streeknieuws uit het Vechtal.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. De Franse politica Marine Le Pen mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen vanwege het doorsluizen van Europees geld naar haar partijkas. Ze moet ook een tijd een enkelband dragen, waardoor ze nauwelijks campagne kan voeren voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Er zou een Oekraïense geheim agent achter zitten. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon bij 20 tot 26 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer!
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij knooppunt Bankhoef. De A50 vanuit Arnhem naar Os. Nog eens 10 minuten vertraging bij Ravenstein. 20 minuten oponthoud op de N35 vanuit Almelo naar Zwolle bij afrit Berkum. 3 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Westervoort 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: RTV

0: mooie, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat er niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Busvervoer in de provincie Utrecht wordt later dit jaar tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos bij busbedrijven Keolis en Transdev. Die slaagden er vaak niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. De uitgever van de krant zou hun privacy hebben geschonden en hun telefoons hebben afgeluisterd. Maar volgens de rechter is er geen bewijs. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing voorlopig opgeheven. Rusland was sinds oktober 2023 geschorst. Het weer vanavond droog en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het oosten van het land behoorlijk drukke spits. 60 kilometer file bij elkaar. A12, Duitse grens Utrecht. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Grijzoord. 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50, Eindhoven Arnhem. Kwartier vertraging bij knooppunt Bankhoef. Een kwartier vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Ewijk. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Vanaf Beuningen 5 kilometer file tot aan Nijmegen-Dukenburg met een kwartier tijdsverlies. Half uur vertraging op de N35 vanuit Almelo naar Zwolle bij de aansluiting met de A28. 10 minuten op de N314 Doetinchem-Zutphen bij de aansluiting met de N319 3 kilometer file. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort. Kwartier op onthoud vanaf knooppunt Velperbroek rijdt langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikidoambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. De IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een busongeluk in Lissabon heeft aan 2 mensen het leven gekost. Ruim 20 mensen raakten gewond. Volgens de Portugese politie gebeurde het ongeluk vanmorgen bij een bushalte die in een tunnel staat. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's zoals Zeeland krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy. Volgens de rechter is er geen bewijs. En het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot 15 à 18 graden. Morgen bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sanne's Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. De kop van 11 kilometer vanaf knooppunt Grijzoord 25 minuten vertraging. Terwijl de nasleep van een ongeluk, de weg is weer vrij. Bij Ravenstein rijdt het ook nog langzaam op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 7 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: De avondshow met Jos.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.
3: RTV 4. 2, 1, 2, 3.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Voor de grootste keuze in

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jurjen Boekraat bij het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79e minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De avond door met Otte.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
4: RTV4 Nieuws.
5: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer. Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
7: De avond van RTV 4.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.
4: Rules the nation with Russian.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.